0: chocolate. Shorty, kijk naar me, ze wil ook hebben. Ben on fire, ze wil ook een beetje rook hebben. Ze willen Becky en ze wil dat ik het choke even. Doe relax, neem mijn puff, schatje, smoke even. Ik weet, je wil het van me drukken. Ik kan kiezen, zo van in een mette. Ik focus niet op hoes, dat is kansloos. Niet gevoelig voor die groepjes, doet te lang shows. Puff, je weet, ik rook chocolade.
1: Ai,

0: chocolate.
1: Baby, ik wil op. Op de A2 en mijn A3. Ik ben onderweg, neem meer papier, plek naar A4. Zometeen rijken, zet je met mijn eigen spullen. Wanneer ik voor je draai, niet hoeveel prijzen lullen. Ik ben Robert Rockset, skip een fuckboy. Ze komen nog bij zijn moeder, skip die rotzooi. Ziet dat ik je nieuwe groeten, je zegt toch hoi. Bij mij is meer dan mijn kop mooi, Robin.
0: Of, je weet ik rook chocolade.